0: vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. De man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elspeets Mannenensemble.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elspeets Mannenensemble.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden 2 mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. 4 mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán en de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Ik hoop op een mooi uur voor jou en ook voor mij aan het begin van de zondag. Morgen gaan we luisteren naar Psalm 71. Een psalm waarin de dichter zegt dat hij oud en grijs geworden is. In vers 18 staat: nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God. Want nu, naar een meditatie over deze psalm en over dit thema, oud en grijs, gaan we luisteren. En straks ook naar de psalm, die wordt gezongen uit de Oude Kerk in Barneveld. Nou, dat allemaal straks, want we gaan eerst naar Sliedrecht. Een psalm waarvan het goed is dat we hem telkens weer zingen. Ai goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ach, we weten dat het daar in de loop van de geschiedenis nog wel eens aan heeft geschort. Laten we daarom maar goed naar deze psalm gaan luisteren, ook in onze tijd.

Dat was Psalm 134 over het samenwonen van broeders en zusters samen in de gemeente. In het derde vers staan deze regels: waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Nou, over die zegen gaan we nu zingen. Want we worden opgeroepen om ze te tellen, namelijk één voor één. Die oproep is terecht. Want soms zijn de moeite en de pijn van het leven zo groot dat je de zegeningen haast zou vergeten. Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Of zoals mijn vrouw nog wel eens zegt, soms denk ik, wat is het een zegen dat er warm water uit de kraan komt. En zo is het. Betekent niet dat de pijn en de moeite van het leven dan voorbij zijn. Maar er staat wel wat tegenover. En met de ogen van het geloof mogen we dan die zegeningen ontvangen.

De dichter van Psalm 71 zegt: nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God. Dat doet denken aan een lied van Christian Verwoerd met als titel Ik kan niet zonder u. Het is een gebed om de aanwezigheid van God op alle momenten van de dag en bij alle bijzondere en heel gewone handelingen in het dagelijkse leven. Dan telkens weer realiseert de dichter zich: ik kan niet zonder u.

voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

Het is tijd voor de meditatie en ik lees zo een gedeelte uit Psalm 71. Als tussenzang horen we een Psalm 100. Dat is de psalm over de trouw van God in goede en slechte dagen. Ook een psalm over het karakter van God, als vers 4 zegt: want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Nu eerst een paar versen uit Psalm 71, ik begin bij vers 6. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg. U wil ik altijd loven. Voor velen ben ik een teken, u bent mijn schuilplaats. Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister. Verstoot mij niet nu ik oud word. Verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen. Ze zeggen: God heeft hem verlaten. Jaag hem op, grijp hem. Niemand die hem redt. God, blijf niet ver van mij. Mijn God, kom mij haastig te hulp. Laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken, wie mijn ongeluk zoeken met schande worden bedekt. Ik blijf naar u uitzien, altijd. Uw lof brengen, meer en meer. Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden dag aan dag. Hun aantal kan ik niet tellen. Spreken zal ik over uw macht, Heer, mijn God. De rechtvaardige roemen van u alleen. God, u onderwees mij van jongs af aan. En nog steeds vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm. Tot zover een gedeelte uit Psalm 72. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de luisteraars naar dit programma niet rond de 30 ligt. Anders gezegd, ik vermoed dat er nogal wat luisteraars zijn van middelbare leeftijd. Als ik zo rond de diensten waarin ik voor mag gaan word aangesproken op het programma, dan is dat nooit door een jongere. Maar ik vergis me misschien en dan hoor ik het graag. Waarom deze wat vreemde inleiding? Nou, vanwege die Psalm 71. Het is namelijk een psalm van iemand die oud geworden is. Wie de dichter verder is, dat weten we niet. Dat is niet zo belangrijk. Wel de tekst van deze dichter. Want daarin is als het ware zijn hele leven getekend. Misschien ook wel ons leven. Het leven van jou en van mij. De kerntekst is vers 17. God, u onderwees mij van jongs af aan. En nog steeds vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God. Al eerder pleit hij op Gods genade. Dan zegt hij: verstoot mij niet nu ik oud word. Verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. Kennelijk vraagt deze oudere man, zeker op zijn leeftijd, om de voortdurende aanwezigheid van God in zijn leven. En die was er in dat leven heel veel. Als je die hele psalm leest, dan zie je hoe deze dichter met God leeft. Hij bidt om de leiding van God in zijn leven. Hij beleidt deze God als rots, burcht, redding. Bekende woorden in de psalmen. Hij beleidt: u bent mijn enige hoop. Hij zegt zelfs dat hij van jongs af aan op God vertrouwt. Als je zo de hele psalm leest, dan zie je een man die in de gebrokenheid van het leven staat. Want daar gaat de psalm ook over. Hij stelt telkens weer zijn vertrouwen op God. Ook als hij weinig van God merkt. Het is geen gemakkelijk verhaal. Ook niet een gemakkelijk geloofsverhaal. Het gaat over vijanden en schurken. Maar telkens weer over de hoop die hij op God heeft. En als hij uitredding heeft ervaren, dan wil hij ook inderdaad de wonderen van God vertellen. Hij zal er niet over zwijgen. Zo geeft deze boeiende psalm een inkijkje in het geloofsleven van een man van pakweg 3000 jaar geleden. En zo zien we dat er ook weinig veranderd is. Wij leven in 2026. Maar een leven met God in goede tijden en slechte tijden, dat hoeft niet zoveel te veranderen. Mensen van toen zijn net als de mensen van nu. Vandaar dat je ze goed in het geloofslezen van deze man kunt herkennen. Het kan je buurman zijn in de kerk. Of je beste vriend. Of zelfs je man of je vrouw. Zo dicht komt deze man bij je. Ik neem aan dat het een man was. En de vraag is, na Psalm 100, wat kunnen we van deze man leren?

Ieder mens heeft een verhaal, jong en oud. Zeker oud. Oude mensen, en ik reken mezelf daar inmiddels ook wel een beetje toe, hebben veel meegemaakt. Vaak was er sprake van moeite en verdriet, om Psalm 90, de oudejaarspsalm, maar te citeren. Deze Psalm 71 laat er iets van zien. Maar dan bidt de dichter: verlaat mij niet. Dat doet hij terwijl hij de wonderen van God aan het vertellen is. Hij is een gelovig man. En toch, hij wil de nabijheid van God blijven ervaren. En waarom? Om zijn kinderen en kleinkinderen van God te vertellen. Dat is het doel in het laatste kwart van zijn leven. U en ik hebben veel meegemaakt. Ik kan dat ongezien zeggen, want zo is het leven. En u en ik mogen bidden om de blijvende aanwezigheid van God in ons leven. Ook als je niet zo jong meer bent. Het is een opdracht voor ons allemaal. Zeker ook als je met de dichter mag zeggen dat je mond de hele dag vervuld is van de lof en de luister van God. Leven om te getuigen. Om de lof van God te bezingen. Vaak komen we daar niet aan toe, omdat we te druk zijn met onze eigen zorgen. En omdat we afgeleid worden door veel wat er in deze wereld onderhand bereik is. Bijvoorbeeld door de sociale media. Ik weet ervan. En soms is het ook gewoon lastig. Ik denk dat er veel luisteraars zijn die heel graag over God willen vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen. Over wie God voor hen is. Maar een luisterend oor ontbreekt. Dat is het grote, stille verdriet van onze, mag ik het zo zeggen, oudere generatie. En ik weet er zelf ook van. Je bent wat ouder en wat grijzer geworden. Je wilt graag met je kinderen en kleinkinderen over Jezus praten, maar er is niet zoveel interesse. Niet dat er aversie is, dat niet, maar gewoon niet zoveel interesse. Ik weet niet hoe het met het gezin van de dichter zit, maar hij had de vurige wens om het evangelie met het nageslacht te delen. En dan kan het pijn doen als het nageslacht het niet zo boeiend vindt. Wat je dan moet doen, ja, dat ligt voor iedereen anders en is sterk afhankelijk van de gezins- en familiebanden. En van de relatie met kinderen en kleinkinderen. En iedere situatie is hierin uniek. Maar wat dan wel ons geloof mag sterken, dat is wat de dichter in vers 22 zegt. Hij wil God loven op de harp vanwege de trouw van God. Dat woord, de trouw van God, is een van de kernwoorden in de psalmen. God is trouw wanneer wij ontrouw zijn. Hij is trouw gebleven aan zijn verbond, zingen Maria en Zacharias door de Messias te sturen. Hij is trouw gebleken door zelf in onze wereld af te dalen, om voor ons te lijden, te sterven en weer op te staan. Dat hadden we niet verdiend. Dat hebben we niet verdiend. Ook niet het nageslacht van de oude dichter. Ook niet ons nageslacht in kinderen en kleinkinderen. Dat is misschien wel de troost geweest van deze dichter. En dat mag ons de troost zijn. In welke omstandigheden dan ook. Misschien als je helemaal niet in een omgeving of gezin zit met kinderen en kleinkinderen. Wellicht tot je eigen verdriet. Daar gaat het om. De grote daden van God vertellen. Omdat God trouw is. Dat is de kern van deze psalm. Dat zingt deze, mag ik zeggen, oude en grijze man. En die grote daden vertellen, ook als het leven lastig is. Daar weet deze man ook alles van. Want God blijft trouw van geslacht op geslacht en laat het werk van zijn handen niet los.

Woorden Psalm 71 uit Barneveld niet ritmisch gezongen, ook wel weer eens mooi. En de woorden klonken: blijf mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom. Zo zal ik uw grootheid zingen voor uw nakomelingen. Prachtig verwoorden van Psalm 71, want daar ging het de dichter om, die klein- en achterkleinkinderen. Nou, van deze psalm naar een gezang: op u alleen mijn licht, mijn kracht. En de vervolgzinnen luiden dan: stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij door golven heen, door storm en nacht leidt u mijn hand. U blijft nabij. Het is een mooie liedtekst en ik hoop dat het ook jouw ervaring mag zijn. Want er kan veel storm en nacht in ons leven zijn, ook als andere mensen daar niet zo gek veel van merken. Aan de buitenkant gaat het nog wel met ons leven, maar van binnen is het een en al woelen. Dan is de oproep in dit lied om onze hoop op God te stellen. En om te belijden: uw hand leidt mij, ook als we dat niet zo ervaren. Want dat is namelijk geloof. Belijden en vertrouwen als de ervaring weg is.

We gaan naar een lied uit Opwekking met dezelfde strekking als het gezang waar we net naar luisterden. Deze keer is de tekst: God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u mijn vredevorst. Allerheer, ik vertrouw op u. Heer, ik roep tot u opnieuw en opnieuw. Geloof is je uitstrekken naar God. Vertrouwen stellen op God. Ook als met een lied van Taizé alles duister is. Daarom ook kon die oude en die grijze man uit Psalm 71 de Heere blijven aanroepen. Hij kon het. En hij kon zingen: ik zal u loven bij het spel op de harp, u en uw trouw van God. Het zijn de woorden van Psalm 100 die we zongen. En veel van die andere psalmen. 107, 136. U en uw trouw, o God.

We zagen in Psalm 71 de bezorgdheid van de oude en de grijze dichter om zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Hij wilde zijn nageslacht zo graag van de grote daden van God vertellen. Wanneer je dat leest, dan denk je heel onwillekeurig, misschien wel willekeurig, aan dat bekende gedicht waar we nu naar gaan luisteren, Gebed voor mijn kinderen.

Dat was het bekende gebed voor mijn kinderen. Nader mijn God bij u, zei steeds mijn B. Ook als het pad soms ruw is, gaat gij dan maar mee. Want dan kent mijn ziel rust. Het is een oud gezang, onder tal van omstandigheden gezongen, maar nog altijd actueel. Want het lied vraagt om de nabijheid van God. Altijd. Ook als het pad ruw is. En die bede, die geeft de ziel rust. Ik hoop voor jou en voor mij.

We zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. We begonnen de uitzending met Psalm 134, we eindigen met Psalm 66. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Dank voor het luisteren, voor straks, of eigenlijk nu al, een goede en gezegende zondag. En Tom gaat zo met ons verder.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elspeets Mannenensemble.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten, kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. Politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn 2 mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de 2 eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of het daar ook onderdeel van is, is onbekend. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd al vanuit gegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. Boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar 3 kinderen zijn zwaar gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overal overwegend droog bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangoeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorinchem, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. Iran heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Koeweit. Er zijn energiecentrales geraakt en installaties voor het ontzilten van zeewater, zegt Koeweit zelf. Vrijdag waren dezelfde installaties ook al doelwit. Iran meldde eerder vandaag aanvallen op militaire en Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elspeets Mannenensemble.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorinchem gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben...

0: ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseisd en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Duncan.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Ik wil zingen van mijn heiland. Dankjewel aan het Oosterwolds gemengd christelijk koor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 846. En je hoort het al, het is een aflevering die vanavond alleen op Blijde Klanken te horen is. Dus mogelijk missen we een aantal luisteraars die op DAB luisteren normaal. Maar zij hebben een mooie kerkdienst vanaf de New Wine Conferentie. Hier in het Heerlijk Loflied vanavond een gesprek met Rieneke de Wit, dirigente van het Elspeets Mannen Ensemble, ons Blijde Klanken koor van de week. En een vakantieherinnering van Vincent van Dam. En dat gaat dan om muziek van Michael W. Smit. Verder gaan wij onder meer luisteren naar het christelijk gemeentekoor Cantate Deo uit Amersfoort. Zij zingen een gedeelte uit Psalm 119 voor ons. Maar eerst het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. Heer, wilt u mijn leidsman wezen?

0: Psalm 119, de versen 37 en 86 wordt het christelijk gemengd koor Cantate Deo uit Amersfoort.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Elspeets Mannenensemble.
0: Komende week op Grootnieuwsradio Blijde Klanken, een Blijde Klanken Koor van de Week, het Elspeets Mannenensemble. Gisteren hebben we daar al iets over verteld, maar vandaag duiken we daar wat dieper in. En dat doen we dan met de dirigente Rineke de Wit. Een hele goede avond.
3: Goedenavond, Hans. Hoi.
0: Hoi. Je bent nu een jaartje of twee bij dit Elspeets Mannenensemble. Ik kan me voorstellen dat het altijd even wennen bij een nieuwe groep mensen. Hoe is dat jou bevallen de afgelopen tijd?
3: Nou, ik heb de tijd wel nodig gehad om te wennen, zij aan mij en ik aan hen. De dynamiek blijft ook gewoon ontzettend leuk, dus dat is heel veelbelovend. Maar het is wel zo dat hoe het eigenlijk ontstaan is omdat hun dirigent weg was en ze zaten zonder. Toen ben ik een keer ingevallen en dat beviel zo goed dat ik dacht van ik heb altijd gedacht dat ik niet zo goed ben voor mannenensembles of mannenkoren. Ik weet niet zo goed, het is een beetje onbekend voor mij. Misschien moet ik toch eens van die gedachten afstappen. En ik kwam de gaandeweg achter dat juist die dynamiek, dat ik dat ontzettend leuk vind. Mm. Dat werkt toch anders dan bij een vrouwenkoor of een gemengd koor. Dat vind ik geweldig.
0: Kun je dat eens toelichten? Wat bedoel je met dynamiek? Wat gebeurt er daar dan dat je denkt, dat vind ik eigenlijk best wel leuk?
3: Nou, natuurlijk het grappen en het gerollen. Mannen zijn natuurlijk ook wel heel direct en winden er geen doekjes om. Dus als er iets misgaat, dan wordt iemand even op de hak genomen. Hmm. En dan gaan we weer vrolijk door. Er wordt niet gehuild of zo. Behalve als er een mooi lied langskomt, dan kan iemand zomaar weer volschieten. Dus, maar ik vind vooral de humor en de no-nonsense van mannen, zo'n groep mannen, vind ik erg, vind ik gewoon heel tof.
0: Ja, jij benoemt dan even de grap in de gollik. En ook dirigenten van mannenkoren die zeggen, bij die mannen is het tenminste wel lekker gewoon recht toe recht aan. We zijn hier om te zingen, niet om te klooien.
3: Zeggen ze dan ook tegen mij.
0: Dus wat dat betreft zijn ze dan ook wel echt geconcentreerd aan het studeren.
3: Ja, natuurlijk. Ja, want inderdaad. Ik zal het even iets corrigeren. Wij zijn uiteraard heel hard aan het studeren altijd. Ja. Maar juist ook omdat, dat is voor mij wel een kenmerk. Ik hou van heel hard studeren en van focus. Juist dat zij dat af en toe even doorbreken. En dat we dan ook weer direct weer die focus in kunnen. Gewoon dat ze zeggen, oké, mond houden, we gaan weer door. Mm-hmm. Zeggen ze ook tegen elkaar. Ik kan het ook tegen hen zeggen. Ja, dat is gewoon open en transparant en heel prettig.
0: Ja.
3: Waardoor je dus ook weer gewoon lekker aan de slag kan met elkaar als nodig is. Zeker weten. Ook hard studeren.
0: Is er binnen het repertoire veel veranderd met jouw komst? Want Dick van Asselt had natuurlijk vooral op zich wel een breed geestelijk repertoire. Maar jij hebt natuurlijk ook hier en daar een klassieke achtergrond. Je hebt met popcoren gezeten. Komt dat nu ook allemaal bij het Elspeets Mannenensemble aan bod? Of beperk je je een beetje tot dat wat zij oorspronkelijk hadden?
3: Nou, daar ben ik natuurlijk wel even eerst ingedoken. Dus de hymnes, de gezangen. Maar er zaten ook al wel wat mooie, wat meer opwekkingsachtige liederen bij. En dat heb ik inderdaad. Ik heb ze gewoon wat dingen laten horen. Ik denk, ze vragen mij ook niet voor niets. Zij weten dat ik ook die achtergrond heb met pop en wat meer bruggen bouwende liedjes. We zingen nu ook Fix You bijvoorbeeld. You Raise Me Up. Dus ook dingen die ik met mijn zussen Filier doe bijvoorbeeld. Die vinden zij ook leuk. Dus zeker qua repertoire is er wel een kleine verschuiving ook gaande. Maar dat betekent niet dat we het oude helemaal loslaten. Mm. Want ik vind ook, zij zijn een ander Veluws geluid. Laat ik het zo even zeggen. Bij Elspeet denk je natuurlijk ook al heel gauw aan heel veel koren, heel veel zangers, veel zangtalent, maar vooral ook wat zwaarder repertoire. En juist het leuke is dat zij nu ook vanwege hun achtergrond uit verschillende kerken, het is interkerkelijk, ook graag daar een reflectie van willen laten zien in hun repertoire. Mm. En dat kunnen we samen opbouwen. Dus zeker ook net even iets ander repertoire, net even wat lichter. En de afwisseling vind ik het allermooiste. Want ik vind wel, Hun klank is ook wat gaandeweg wat transparanter, wat lichter aan het worden. Dus we zitten echt ook in, nog steeds in de bouwfase, want ik vind dat je daar eigenlijk wel gewoon 3 jaar voor nodig hebt minimaal. Wil je echt wat daarin wat kunnen hebben ontwikkeld. Dus dat gaat eigenlijk gelijk op met die shift in het repertoire.
0: Ja. Ik zit even naar de foto van deze mannen te kijken. Ik hoor regelmatig een mannenensemble komt eigenlijk echt lekker tot zijn recht op het moment dat je er bijvoorbeeld 16 hebt. Of misschien zelfs 20. Dat hebben jullie dus niet. Heb je wel eens het idee dat het wenselijk zou zijn dat er nog wat mannen bij kwamen?
3: Nou, je hebt helemaal gelijk inderdaad. Dat zou heel lekker zijn. Maar wij hebben gezegd, ons streven is 12. Dus 3-3-3-3. Daar nemen we de tijd voor. En we zijn nu bijvoorbeeld sinds vorige week naar de dinsdagavond gegaan. Waardoor je ook veel meer bereik krijgt om nog weer audities eruit te kunnen zetten. Dat gaan we ook doen de komende tijd. Dus dan, eerst repeteerden we op vrijdagmiddag.
0: Oh, okay.
3: En nu wordt het de dinsdagavond. Dus ik vertrouw erop dat er dan weer gewoon, bij deze ook de oproep natuurlijk.
0: Ja.
3: Dat er weer ruimte komt om mensen aan te trekken. En wel op die 12 kunnen gaan zitten.
0: Ja, dus dat is dan
3: dat
0: even,
3: is wel nodig.
0: Even het streven. Ja. Jij zegt, ik was even benieuwd hoe gaat het met die mannen. Heb je nu, bedoeld een beetje een hypothetische vraag, maar... je hebt nu even een tijdje aan een groep mannen kunnen wennen. Denk je wel eens van, hey, misschien komt er ook nog wel eens een echt mannenkoor beschikbaar. Zou ik dat dan ook durven?
3: Ja, ik durf het wel inmiddels.
0: Mannetje of 60 of zo, ja.
3: En ik doe het ook wel met workshops voor grotere mannenkoren inmiddels. Mm. Dus dat is, die angst is weg.
0: Ja.
3: Het is meer het vertrouwen wat ik nu heb. Ik denk van, nou, dat kan ik wel. Maar wat ik wel merk, ik ben natuurlijk ook solo zangeres. Voor een grote groep staan, grote groepen sowieso, gaat vaak ten koste van de rust in je stem. Dus dat kost wat meer moeite. Dus vandaar dat ik dat niet standaard ga doen als dat langskomt.
0: Nou was het natuurlijk ook maar een hypothetisch geval. Maar in ieder geval, eventueel, je weet nooit wat de toekomst helemaal nog...
3: Een keertje invallen kan wel, hoor.
0: Zo is het. Hey, nou zat ik even in jullie agenda te kijken. En ik zie dat jullie best wel veel dingen hebben gepland staan voor het komend half jaar. En ook op heel veel verschillende soorten bijeenkomsten. Pakken jullie alles aan wat langskomt? Of hebben jullie daar ook een bepaalde richtlijn in?
3: Ja, leuk hè? Leuk dat er zoveel staten ook inderdaad. Natuurlijk zit er ook een richtlijn in. De missie die ze eigenlijk hebben, die verschilt niet zoveel van andere koren. Dat is ook gewoon evangelie brengen. Door muziek, blijheid. En laten zien van dat je gewoon een onderscheidend geluid hebt. En dat doen ze graag in diensten.
0: Mm-hmm.
3: Dus diensten, dat doen we graag. En natuurlijk ons eigen kerstconcert in december. Het is nu hartje zomer natuurlijk, maar we moeten een beetje vooruitkijken.
0: Nou, je kan maar gepland hebben.
3: Ja, maar ja, goed. Moet maar beter gepland hebben.
0: Ja.
3: En natuurlijk ook op plekken waar mensen het echt nodig hebben. Zoals verzorgingstehuizen. Ook aan het ziekbed. We hebben pas nog een oud koorlid weggebracht, zeg maar. Met elkaar, als mannen eromheen. Ja, dan komt die muziek wel echt tot zijn recht.
0: Mm.
3: Dus dat soort dingen doen ze het liefste. Maar ook wel grote podia. Alleen ja, dat staat er nu nog niet. Maar wie weet komt dat.
0: Wie weet. Nou ja, goed. Mensen moeten maar even kijken op de website. Als ze denken, hey, misschien is hier iets in de buurt. Of iets waar ik naartoe zou willen rijden. elspeetsmannenensemble.nl/agenda. Daar staat alles netjes op een rij. Wij gaan luisteren naar muziek van het ensemble. En zoals je zelf terecht al zegt, eigenlijk moet je 3 jaar hebben om even goed aan elkaar te wennen en de klank te ontwikkelen zoals je hem wil hebben. Dus dat is geen opname waar jij bij betrokken bent. Het is van een eerder album, maar wel een lied dat jullie nog gebruiken, Eenzaamheid.
3: Ja, zeker. Ja. Echt een lied wat weer doordringt tot het hart. En ziet u niet mijn eenzaamheid, de angst en de pijn, mijn verlorenheid. Ja. Zegt genoeg.
0: Wij gaan dat lied horen. Het Elspeets Mannenensemble, komende week dus Blijde Klanken, koor van de week. Vandaag spreek ik erover met de dirigent en dat is Rineke de Wit. Wij gaan luisteren naar het lied Eenzaamheid. Rineke, dankjewel.
3: Graag gedaan, dankjewel Hans.

0: Ik zal er zijn. We hoorden de mannen van Solideo Gloria van Urk met solist Nathanael Middelkoop.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Wellicht heb je haar naam al een beetje voorbij horen komen. Het is in ieder geval niet een hele nieuwe naam. Noortje Colijn. Jarenlang maakte ze muziek als meisjesopraan. Was ze regelmatig te horen als gastsoliste bij mannenkoren. Maar inmiddels is ze wat verder ontwikkeld. Ze is 21 jaar inmiddels en heeft nu ook een, laten we zeggen, muzikaal nieuwe richting ingeslagen. Muziek die wel heel erg past bij Blijde Klanken en Het Heerlijk Loflied, maar ook zomaar op Groot Nieuws Radio voorbij zou kunnen komen. Noortje zingt onder begeleiding van Arjan Wouters als pianist onder meer muziek van Stephanie Gretzinger, van Cela, van de Collingworth Family, van The Psalm Project, Alyssa Turner, Brian en Jen Johnson en natuurlijk een eigen versie van The Goodness of God. Maar door die begeleiding van piano wordt het ook net wat ingetogener als dat veel van de originele uitvoeringen zijn. En vanavond gaan we luisteren naar een lied dat we zouden kunnen kennen van de Opwekking Band of van Renie en Elisa, maar dan gezongen door Noortje Colijn. Vader, u bent goed.

0: Psalm 146, de versen 1, 3, 16 en 26. Uit volle borst gezongen door de mannen van het christelijk mannenkoor Het Harde. En daarvoor een kennismaking met muziek van Noortje Colijn. Ze heeft dus een online album gemaakt met de titel Goodness of God. Dus ga zeker even je daarover informeren als je dit een interessante uitvoering vond van Vader, U bent goed.
1: De muziekstandaard.
0: Het is zomer en wellicht ben je op vakantie. In ieder geval zorgt de zomer ervoor dat we met muzikanten in gesprek zijn over hun zomer/vakantieherinneringen. Vandaag ga ik daarover in gesprek met Vincent van Dam. Vincent, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik stelde jou de vraag, bij welk lied denk je aan de zomer? Of bij de zomer, aan welk lied denk je? En jij kwam met een lied van Michael W. Smith. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal dat daarbij hoort.
2: Ja, ik kreeg natuurlijk van jou de vraag over welk lied denk je aan in de vakantie. En ik ga met Marieke en de kinderen altijd dan op vakantie. En dan zitten we in de auto. En wat heel vaak langskomt is gewoon Michael W. Smith.
0: Ja?
2: En muziek van hem. Marieke is daar helemaal fan van. En die vindt dat hartstikke mooi. En we zitten dan ook meestal te brainstormen over nieuwe muziek. Wat zou leuk zijn voor de koren om te zingen. Mm-hmm. En zo komt dat langs. En toen dacht ik van ja, dan is het wel mooi om vanavond een van die liederen mee te nemen.
0: Even een zijspoor. Je zegt we gaan met de kinderen. Ja. Mijn ervaring is vaak dat zeker als kinderen wat jonger zijn, dat zij bepalen wat er op de radio gebeurt. Maar hebben jullie daar dan ergens een consensus middenweg in gevonden?
2: Nou, er is een moment dat ze ook slapen. Want wij houden ervan om 's avonds te gaan rijden, zeg maar. Oh, ja. En dan 's nachts door richting Zwitserland. En dan, ja, dan komt er een moment dat ze toch hun ogen dicht gaan doen.
0: Ja,
2: dan kan je zelf even aan de slag, ja, met de muziek.
0: En waarom dan specifiek Breed?
2: Nou, omdat ik dacht van ik kan natuurlijk met hele bekende nummers aankomen van Open Your Eyes of iets dergelijks. Maar ik dacht van nou, het lijkt me wel mooi om dit lied mee te nemen. Ook omdat ik daar zelf goede herinneringen aan heb. Ik ben dat ooit tegengekomen bij het IEE-koor uit Rotterdam destijds. Amare Bilate stond daar toen voor als dirigent en ik was daar begeleider. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in contact ben gekomen met dit lied. Wat ik helemaal niet kende op dat moment. En ik heb het later met Joy ook zelf uitgevoerd. Ik vind het gewoon heel mooi en het zeg maar, het geeft mij heel veel rust eigenlijk.
0: Ja.
2: Als ik die tekst laat doordringen van dat dit is the air I breathe en dat God altijd bij je is eigenlijk, your holy presence. Dat ik me dan gewoon eigenlijk een soort kan overgeven aan oké, ik ben nu onderweg naar Zwitserland, maar ik ben niet alleen.
0: En hij is erbij en hij is eigenlijk bij een soort van mijn zuurstof ook.
2: Ja, mijn zuurstof ook wel, maar ook wel. Hij gaat met ons mee hier op vakantie en het zal allemaal wat dat betreft goed komen.
0: Ja. Nou ben ik, vind ik het fascinerend hoe herinneringen soms werken. Want ik kan me voorstellen dat je bij zo'n lied, je hebt meerdere herinneringen. In eerste instantie denk je aan dat koor uit Rotterdam, zei je, ja, denk ik. Anderzijds denk je aan de auto vakantie. Wat overheerst? Als je, stel, we zouden hem nu draaien. Wat denk je dan als eerst? Denk je dan aan Rotterdam of denk je dan aan Zwitserland?
2: Nee, dan denk ik aan Zwitserland.
0: Dan denk je aan Zwitserland.
2: Ja, aan de bergen en aan de frisse lucht daar. En het gewoon in de bergen lopen met de kinderen. Mm-hmm. Ik zal niet meteen zeggen Sound of Music, maar weet je wel, dat.
0: Ja, je huppelend door de berg. Ik zie dat wel voor me.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hey, die draaien we overigens ook, hoor.
0: Nou, zeg je, mijn vrouw is enorm fan van Michael W. Smith. Is dat het complete oeuvre of toch vooral gefocust op zijn worship element?
2: Nee, dat is wel daarop gefocust meer.
0: Ja. Ja. Dus gewoon lekker die worship albums, waar die er gelukkig voor haar dan een heel aantal van heeft.
2: Ja. Maar voor mij ook, hoor.
0: Voor jou ook.
2: Voor mij ook.
0: Ja. En wat als de kinderen weer wakker worden? Wat willen zij dan?
2: Nou, over het algemeen proberen we dan een beetje ze op te voeden en die muziek door te laten lopen, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment komt er ook een moment dat we gewoon wel weer moeten zeggen, oké, we gaan iets anders draaien.
0: Iets jeugdiger.
2: En dan komt Kinderen voor Kinderen langs of zo.
0: Oh ja. Kijk, dat zijn ook opties. Maar goed, voor vandaag hebben wij gekozen voor Michael W. Smith. En daar hoorde deze herinnering bij van Vincent van Dam. Dankjewel, Vincent.
2: Alsjeblieft.

van Tchaikovsky komt uit de Notenkraker Suite. Het werd gespeeld op fluit door Severin van Dijk. Daarvoor hoorden we een live uitvoering van het lied Breathe, aangevraagd door Vincent van Dam, natuurlijk uitgevoerd door Michael W. Smith. Ik vond het leuk dat je erbij was vanavond. Natuurlijk een beetje anders, zo alleen op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Maar we hebben het goed gehad. We hebben mooie muziek gehoord. En dan gaan we nog even mee door. Want voor het nieuws van 8 uur hoor je nog Zie ons wachten aan de stromen. Een uitvoering van het Hillegerbergs Christelijk Mannenkoor. En ik kan je vast vertellen dat we volgende week in de uitzending te gast hebben Martin Zonneberg, Tenier en Sturm, Marco den Toom en Edith Post. Wij kijken er naar uit. Ik wens je voor nu nog een hele mooie avond. Heel veel plezier hier op Blijde Klanken met nog veel meer mooie kerk en koormuziek. Zou ik nog per ongeluk kerst? Het zal wel te warm zijn geweest vandaag. Een hele mooie avond. Tot snel. Dag.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners.

0: trainers. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-pop band BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elspeets Mannenensemble.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.